Vai bij zo'n prijs, dat is gewoon nog nice. Dat is een helle bijs. Spieglein aan de Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?